0: Radio Bergijk.
1: Verkeer.
2: Dit is de actuele verkeersinformatie, gemaakt met kunstmatige intelligentie. Op dit moment is de totale filelengte 38 kilometer. We noemen de files met een bijzondere oorzaak of een vertraging van 20 minuten of meer. Door een veiligheidsmaatregel is er op de A15 Ridderkerk-Europoort 5 kilometer stilstaand verkeer tussen Brielle en de havens 620-07000. Hou rekening met een vertraging van 23 minuten. En dit was de verkeersinformatie, gemaakt met kunstmatige intelligentie.
3: Radio
4: met Jacco Hagoort.
5: Als

0: jij een radiostation waar je altijd goed zit? Stop dan met zoeken. Je hebt ons gevonden. Radio Bergijk.
1: Hij doet er bijna 4 minuten over om aan ons duidelijk te maken over wie het liedje eigenlijk gaat. Ik weet niet of jij dezelfde mening hebt als ik, maar dat is een beetje de conclusie van dit wonderschone lied wat gemaakt is door Henk Westbroek. En uiteindelijk blijkt het te gaan over Julia. Want, zoals hij zelf zegt, zelfs je naam is mooi, Julia.
2: Als

Uit 1998, Henk Westbroek en zelfs je naam is mooi. Oftewel, een verhaal over Julia. Het werd een grote hit, kwam tot nummer 6 in de Nederlandse hitparade en stond maar liefst 33 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade.

0: weerbericht.
1: Dit is het weerbericht, gemaakt met kunstmatige intelligentie. Vanochtend is het op veel plekken bewolkt, met in het noorden lokaal wat motregen en in het oosten plaatselijk dichte mist. Vanmiddag blijft de bewolking overheersen, al kan in het zuidoosten soms de zon doorbreken en wordt het 18 tot 21 graden. Vanavond komt de regen vanuit het noordwesten ons land binnen, terwijl het zuiden eerst nog droog blijft. Donderdag blijft het vrijwel droog met stapelwolken en perioden met zon, waarna het tot maandag meestal droog blijft met temperaturen enkele graden boven het gemiddelde. En dit was de weersverwachting, samengesteld door kunstmatige intelligentie.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: leuk, voor in de douche.
1: Bij de burgerlijke stand is hij bekend onder de naam Leen Huizer. Maar wij kennen hem veel beter als zijnde de Rotterdammer na de naam Lee Towers. En hij zingt het nog steeds in het Feyenoordstadion. Deze You Never Walk Alone.

uit 1976, Lee Towers en You Never Walk Alone. Het origineel is natuurlijk van Jerry and the Pacemakers. De plaat kwam de Nederlandse hitparade binnen, althans de versie van Lee Towers, op 26 juni 1976. De hoogst bereikte positie was de nummer 5. 7 weken stond de plaat totaal genoteerd, maar voordat hij in de hitparade terecht kwam, was het ook nog alarmschijf. You Never Walk Alone van Lee Towers.

0: Studio Bergijk met het nieuws.
1: Dit zijn de hoofdzaken van het radiojournaal, gemaakt met kunstmatige intelligentie. Een Amerikaanse F-16 ging bij vliegbasis Zwangdalem in Duitsland verloren. De vlieger verliet het toestel tijdig en krijgt medische zorg. Tijdens zijn VN-rede stelde Trump Iran verdere verwoesting in het vooruitzicht, terwijl vertegenwoordigers van beide landen elkaar daar voor het eerst sinds het begin van de oorlog ontmoeten. Saoedi-Arabië brengt zijn Oost-West-verbinding voor olie weer deels in bedrijf na droneinslagen, maar de doorvoer blijft vooralsnog beperkt. Het Canadese WSP ziet af van een overname van Arcadis, omdat contact over de voorwaarden van een aandelendeal niet tot stand kwam. Denemarken, Groenland en de VS tekenden een nieuw veiligheidsakkoord voor het Arctisch gebied. Dat leidt tot opluchting en zorgen over een grotere Amerikaanse militaire rol. En tot zover de hoofdzaken van het radiojournaal, gemaakt met AI.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer.
4: Dit is de verkeersinformatie, samengesteld door kunstmatige intelligentie. Op dit moment is er een totale filelengte van 50 kilometer. We noemen de files met een bijzondere oorzaak of een vertraging van 20 minuten of meer. Op de A2 Utrecht Den Bosch staat 9 kilometer stilstaand verkeer tussen Waardenburg en knooppunt Empel. Hou rekening met een vertraging van 22 minuten. Door veiligheidsmaatregelen op de A15 Ridderkerk Europoort is er 4 kilometer stilstaand verkeer tussen havens 5500-5700 en havens 6200-7000. Daar is een vertraging van 12 minuten. En dit was de verkeersinformatie, gemaakt met kunstmatige intelligentie.
5: Radio Met Jacco Hagoort. Ladies.

0: met jou.
1: Radio Bergijk.
2: Terug naar 1980. De plaat kwam de Nederlandse hitparade binnen op 15 maart. Stond 14 weken in totaliteit genoteerd in die Nederlandse hitparade. Met als hoogste positie de allerhoogste treden die er maar te bedenken valt in de hitparade. En dat is natuurlijk nummer 1. Ellen Driessen, oftewel hier is Spargo uit Amsterdam. Met het nummer You and Me uit 1980.

0: Het was de best verkochte plaat in 1980 hier bij ons in Nederland. You and Me van Spargo. Niet alleen in Nederland bereikte de nummer 1 positie, maar ook buiten Nederland werd het een grote hit. Met onder andere nummer 1 noteringen in Italië, België, IJsland, Peru en Suriname. You and Me van Spargo.
1: Okay, everybody, lie down on the floor and keep calm.
2: This is what KLF is about. Also known as the justified ancients of Moon. Forevermore known as a jam.

0: before and now. Sportnieuws. Sportnieuws. Het nieuws over sport.
1: Dit is het Sportjournaal in 1 minuut, gemaakt met kunstmatige intelligentie. Kerstin Kasparij werkte de bal in eigen doel bij de 2-2 van Manchester City tegen Bayern München. Beth Mead en Carlotta Wanser maakten de achterstand ongedaan. Kasper Dolberg raakte tijdens een training met Denemarken geblesseerd aan zijn knie. De Bolt verwacht een langere afwezigheid en de Ajax-spits is inmiddels teruggekeerd. Fariba Hashimi pakte zilver in de wegwedstrijd bij de Asian Games in Japan. Als jonge renster moest de Afghaanse zich vanwege de Taliban als jonger voordoen om haar sport te kunnen beoefenen. Giovannini kreeg na haar snelle opgave op de US Open een sanctie van $20.000. Ze stopte na 17 minuten bij een achterstand van 0-5, waarna de organisatie haar optreden onvoldoende professioneel vond. En tot zover het Sportjournaal in 1 minuut, gemaakt met kunstmatige intelligentie.

0: Gegarandeerd de beste platen van de jaren 60 tot nu. Je zit goed bij Radio Bergijk.
1: Het nummer You is van de Nederlandse band Ten Sharp. Het verscheen in februari 1991 op vinyl single, CD single en stond op het album Under the Waterline, eveneens uit 1991. Het werd geschreven door bandlid Niels Hermes en Ton Groen. De tweede helft van het duo, Marcel Kaptein, zong het nummer. Hier is Ten Sharp and You.

Ten Sharp and You uit 1991. De plaat kwam de Nederlandse hitparade binnen op 6 april. Hoogste notering was nummer 3. En 11 weken stonden ze maar liefst genoteerd in de Nederlandse hitparade.

0: Het is 9 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is het radiojournaal, gemaakt met kunstmatige intelligentie. De regering Trump heeft plannen voorbereid voor sancties tegen het internationaal strafhof. Daarmee zouden na een overgangsfase van ongeveer een half jaar vrijwel alle betalingen aan het hof worden verboden. De Verenigde Staten willen dat het strafhof onder meer bevelen tegen Israëlische kopstukken intrekt en een eerder onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan laat vallen. Wanneer de maatregelen precies worden aangekondigd, is nog niet duidelijk. In Lahore is Alima Khan, een zus van de gevangen gezette oud-premier Imran Khan, opgepakt. Ze zou 30 dagen worden vastgehouden op grond van de Pakistanse wetgeving voor handhaving van de openbare orde. De arrestatie komt een week voor een geplande demonstratie van Khans partij, die op 27 september zijn vrijlating wil eisen. De partij heeft de arrestatie veroordeeld, terwijl de autoriteiten verwijzen naar zorgen over de openbare veiligheid. Converse trok een advertentiebeeld terug na kritiek op sociale media. In het beeld met de Zuid-Koreaanse popster Karina zagen sommige gebruikers associaties met de Ku Klux Klan en lynchgeweld. Het merk betuigde spijt en meldde dat het materiaal ook elders wordt weggehaald. De foto hoorde bij de promotie van de Chuck 70X schoenen. Dan heb ik nog het weerbericht. Vanochtend is het op veel plaatsen bewolkt, maar vooral in het zuiden komt geregeld de zon door en blijft het droog. Vanmiddag krijgen zon en wolken afwisselend de ruimte, met maximaal 18 graden in het noorden en lokaal 21 graden in Brabant. Vanavond zijn er eerst opklaringen, later schuift vanuit het noorden meer bewolking binnen en vannacht wordt het 7 tot 14 graden. Dinsdag blijft het vooral grijs met plaatselijk motregen, terwijl woensdag zachter wordt met later kans op regen en meer wind. En tot zover het radiojournaal, gemaakt met kunstmatige intelligentie.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer.
4: Dit is de verkeersinformatie, samengesteld door kunstmatige intelligentie. Op dit moment is er een totale filelengte van 50 kilometer. We noemen de files met een bijzondere oorzaak of een vertraging van 20 minuten of meer. Op de A2 Utrecht Den Bosch staat 9 kilometer stilstaand verkeer tussen Waardenburg en knooppunt Empel. Hou rekening met een vertraging van 22 minuten. Door veiligheidsmaatregelen op de A15 Ridderkerk Europoort is er 4 kilometer stilstaand verkeer tussen havens 5500-5700 en havens 6200-7000. Daar is een vertraging van 12 minuten. En dit was de verkeersinformatie, gemaakt met kunstmatige intelligentie.
5: Met Jacco Hagoort.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Radio Bergijk.
1: Ze is geboren in Den Haag op 7 september 1958 en overleden in Utrecht op 5 april 1996. Dit is Nadi en Wingforce 11.

Nadie en The Windforce 11. Haar echte naam is overigens Karin Francine Anne Meijs. En ze was dus een Nederlandse singer-songwriter. En The Windforce 11, die werd uitgebracht in 1986. En de hitparade kwam ze binnen op 24 januari 1987. De hoogste positie die ze ooit bereikte in die top 40 was nummer 23. En totaal stond ze dus 6 weken

0: Weerbericht.
1: Dit is het weerbericht, gemaakt met kunstmatige intelligentie. Vanochtend is het op veel plekken bewolkt, met in het noorden lokaal wat motregen en in het oosten plaatselijk dichte mist. Vanmiddag blijft de bewolking overheersen, al kan in het zuidoosten soms de zon doorbreken en wordt het 18 tot 21 graden. Vanavond komt de regen vanuit het noordwesten ons land binnen, terwijl het zuiden eerst nog droog blijft. Donderdag blijft het vrijwel droog met stapelwolken en perioden met zon, waarna het tot maandag meestal droog blijft met temperaturen enkele graden boven het gemiddelde. En dit was de weersverwachting, samengesteld door kunstmatige intelligentie.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk, de magie van muziek.
1: Het nummer stamt uit 1981, komt van het album Shades of Desire. Het is van een Rotterdamse zangeres die we kennen als Anita Meijer. En die grote hit was Why? Tell Me Why.

Wekenlang stond ze 1981 op nummer 1 van de Nederlandse hitparade. Anita Meijer en Why, Tell Me Why. Maar haar allereerste grote succes in de Nederlandse hitparade was The Alternative Way, tezamen met Hans Vermeulen.

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit zijn de hoofdzaken van het radiojournaal, gemaakt met kunstmatige intelligentie. Een Amerikaanse F-16 ging bij vliegbasis Zwangdalem in Duitsland verloren. De vlieger verliet het toestel tijdig en krijgt medische zorg. Tijdens zijn VN-rede stelde Trump Iran verdere verwoesting in het vooruitzicht, terwijl vertegenwoordigers van beide landen elkaar daar voor het eerst sinds het begin van de oorlog ontmoeten. Saoedi-Arabië brengt zijn Oost-West-verbinding voor olie weer deels in bedrijf na droneinslagen, maar de doorvoer blijft vooralsnog beperkt. Het Canadese WSP ziet af van een overname van Arcadis, omdat contact over de voorwaarden van een aandelendeal niet tot stand kwam. Denemarken, Groenland en de VS tekenden een nieuw veiligheidsakkoord voor het Arctisch gebied. Dat leidt tot opluchting en zorgen over een grotere Amerikaanse militaire rol. En tot zover de hoofdzaken van het radiojournaal, gemaakt met AI.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer.
4: Dit is de verkeersinformatie, samengesteld door kunstmatige intelligentie. Op dit moment is er een totale filelengte van 130 kilometer. We noemen de files met een bijzondere oorzaak of een vertraging van 20 minuten of meer. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam staat 8 kilometer stilstaand verkeer tussen Stroe en Hoevelaken. Hou rekening met een vertraging van 27 minuten. Op de A2 Utrecht Den Bosch is er door een brandend voertuig 6 kilometer stilstaand verkeer tussen Geldermalsen en de Martinus-Nijhofbrug. Daar is een vertraging van 19 minuten. En tot zover de verkeersinformatie gemaakt met kunstmatige intelligentie.
5: Met Jacco Hagoort.

We gaan eventjes terug naar het jaar 1984. Toen kwam deze plaat uit en het was meteen ook een spraakmakende plaat vanwege de videoclip die erbij zat. Hier is de Earring.

Uit 1984 stamt deze plaat. Op 11 februari kwam die nieuw binnen in de Nederlandse hitparade met als hoogste notering nummer 1. En daar bleven ze 2 weken staan. Teammaker erbij voor de Golden Earring en When the Lady Smiles.

0: Sport News. Sport News. Het nieuws over sport.
1: Dit is het Sportjournaal in 1 minuut, gemaakt met kunstmatige intelligentie. Kerstin Kasparij werkte de bal in eigen doel bij de 2-2 van Manchester City tegen Bayern München. Beth Mead en Carlotta Wanser maakten de achterstand ongedaan. Kasper Dolberg raakte tijdens een training met Denemarken geblesseerd aan zijn knie. De Bolt verwacht een langere afwezigheid en de Ajax-spits is inmiddels teruggekeerd. Fariba Hashimi pakte zilver in de wegwedstrijd bij de Asian Games in Japan. Als jonge renster moest de Afghaanse zich vanwege de Taliban als jonger voordoen om haar sport te kunnen beoefenen. Giovannini kreeg na haar snelle opgave op de US Open een sanctie van $20.000. Ze stopte na 17 minuten bij een achterstand van 0-5, waarna de organisatie haar optreden onvoldoende professioneel vond. En tot zover het Sportjournaal in 1 minuut, gemaakt met kunstmatige intelligentie.

0: Kijk, ook leuk voor in de douche.
1: Ah, voor de verandering gaan we een keertje naar Friesland toe. We gaan luisteren naar een tweetal, want ze luisteren naar de naam Johan van der Veen en Mirjam Timmer. Oftewel, dit is Twares. En Wer bist du? Oftewel, waar ben je? Vrij vertaald. Nu op Polderpop.

Suarez en Werbesto uit 2000. Op 16 september kwam de plaat nieuw binnen in de Nederlandse hitparade. Hij stond maar liefst 6 weken op nummer 1, totaal genoteerd 21 weken. En Werbesto betekent waar ben je?